Ja, de Vorges en Piet van Egypten verloten dest. En dan ook nog, je luist die dat wie zijn onen dem Haarn hergekomen om jun te vernichten, de haar zeet te mi, go amol no dat land en vernicht dat. Dan zeiden Eljakim, Hilkia zijn zeen, Shebna en Joach te dem Rabschake, red och to ans op Arameers, dat versto wie goud, red nicht ver onze lied, de hier op de mier zend op Hebräisch. Ober de Rabschake zeet to an, haft mijn haar mien od inen haaren in de junt geschekt, dat ik nich ook zal desse norecht dat die zeien de op de mier zend. De worden krijgso met jun taub eer een het mes vreten en eer een pers drinken. Dan stond de Rabschake op en roept luid op Hebräisch. Horcht wat de grote kennig, de kennig van Assyrien zeien laat. Dit is wat de kennig zegt. Lot je nich in het licht vieren van Hiskia. De kon je nich uit mijn macht raden en lot je nich van Hiskia bereden dat je junt op dem Haarn verloten zellen, wann hij ook zegt, dat de Haar junt raden wordt, en dat deze stad nicht wordt van den Kernig van Assyrien angenomen worden. Horcht nicht nu Hiskia, de Assyrische Kernig zegt, mag dein Everein komen met mij en geeft junt Haarn voor mij, dan wordt ein jeder van zijn wien rank en van zijn Feigenbaum eten en van zijn Barm drinken, wat ik kom en junt nu een land neem, dat zo is als jun land. Du es je treed, wien, braut en honig, en door zijn wien gordes en oliven bij. Dan wou je om leven blijven en nicht sterven. Horcht nicht nu Hiskia. Dei verleidt junt, wann hij zegt dat de haar junt raden wordt. Haben de jetter van de andere länder angeraad van de macht van de Assyrischen Kernig? Wo zijn de jetter van Hamad en Arpad nu? Wo zijn de jetter van Sepharvayim, Hena en Ava, ab wanneer de lied van Samaria zich verleiten? Haben de Samaria geraad je in mijn macht? Es du wo een God mang de jetter van alle länder, die zijn landhaft uit mijn gewalt geraad, waarom geloof je, de haar wordt Jeruzalem voor mijn macht bewaren? Ober dat volk ze nuscht en weerstel, wils de kennig had gezegd, dat ze nuscht ham zeien zullen. En Eljakim, Hilkia zijn zeen, die de opzichte voor den Palast weer, en Shebna, die de schriever weer, en Joach, Asaf zijn zeen, die de beker van de geschicht van dat kennigrijk abbewoord, gingen naar Hiskia. Zij hadden zich de kleider twee gereten, en vertalden am, wat de Rabschake gezegd had.

0: sin heiland, wat am gerecht spreken. Dit zijn zonen, die nu am zeken, en de Jakob zinen God zijnen mochten. Maak de poorten wiet op, en heeft de eivje deren hoog, dat de erentjennig niet komen kan. Wer is des erentjennig? Dat is de gewaltig stortje haar, een gewaltige krieger. Maak de poorten wiet op, en heeft de eivje deren hoog, dat de erentjennig niet komen kan. Wer is des erentjennig? Dat is de haar, die alles regiert, hij is de erentjennig. Kapitel 25. Ein van Davids zijn psalmen. Mijn verlangen, haar, is die onderbeden. Mijn God, mijn vertrouwen is op die. Laat mij niet te schand worden, dat mijn vriend zich niet over mij vrijen. Wils wer met die rekent, wordt niemals te schand worden. Ober die door ohne oorzaak verachten, worden te schand worden. Haar, wees mij diene wei, en woont diene stee zand. Leid mij in diene waarheid en beleer mij. Wils du beste God, die mij helpt. Ik reken alle dag met die. Haar, denk aan dien medleid en aan dien truhartje lijf, wilst die zend al van alle tijden her. Denk nicht aan de zenden in mijn jugend en aan mijn ware spansje wei, ober denk aan mij en dien truhartje lijf, wilst du zo goud best. De haar is wunderbar goud en gerecht, door wei en wist hij de zender tracht op dem waag. De duimout gehalpt hij dat rechte te vingen en leert hij zinnen waag. Den haren zine wei zend alle truhartje lijf en waarheid voor die, die dort daunen wat zijn bond verlangt. Haar, om diene nomen te eren, verjef mij mijn grote zind. Wer is dan de man, die den haren vergt? Dem wordt hij den waag wiesen, den hij welen zal. Zijne zeil wordt door wonen, wo dat goud is, en zijne kinder wordt dat land geheeren. De haar haft een vertrouwen op die, die hem vergten, die wordt hij zijn bond wiesen. Ik hol den haren immer im oog, wil zij wat mijn feit uit de schlang nemen. Kom nu mij, en laat mij die nood zijnen, wils ik sie einsam in am elend. Ik heb grote angst am hart, bring mij uit mijn verlegenheid. Zij mal mijn jammer in elend, en neem mij al mijn zinden af. Kijk nu mijn vele vriend, en wou schlacht in mijn lieden kennen. Bewaar mijn zeil en raad mij, laat mij niet te schand worden, wils ik verloot mij op die. Laat mij der goud en oprechtig zinnen bewaard blijven, wils ik reken met die. God, raad mij zeil uit al ihre Not. Ein van David zijn psalmen, haar, schaaf recht voor mij, wils ik sie aschuldig. Ik heb mij op dem haren verloten en niet getwiebeld. En je zeg mij, o haar, en proef mij uit. En je zeg mijn hart en ook mijn gedanken. Wils ik zei immer, wo läuft tolig du best, en ik wandel in diene waarheid. Ik zet niet met dagen ik je menschen taub, en heb ook niet gemeinschaft met heichler. Ik kon de beise ihre versammlung niet lieden, en zet nicht met de gottlose taub. Ik wasch mijn hängen en aschelt, o haar, en wo so rund am dienen altar gonen, wo ik met dankende stem sing, en wo ik al diene wunder predig. Haar, ik reken dat huis veel, wo du woonst, en den plaats, wo diene eert huis is. Neem mijn zeil nicht met de zender taub waag, en mijn leven ook nicht met die jeren bloot verjuiten, die met beise plons am gonen, en jeren geschenke nemen. Mijn wandel ober is aschuldig. Raad mij en bewies mij genood. Mijn feit stonen op dem gelekken. Ik wel den haren
1: Kapitel 27.
0: Eind van David zijn psalmen. De haar is mijn licht en mijn radung. Voor wem zal ik mij verchten? De haar is mijn levenskraft en die ik sicher sto. Voor wem zal ik mij ängsten? Als de beise zich even hermoeken, mij in de grond te brengen, randen ze zich vast en vallen. En wann mij een armee even vallen wordt, doorwegen wordt mijn hart zich niet verchten. En wann je in mij wordt krieg uitbreken, wordt ik mij ook dan op die verloten. Door is eind, omdat ik den haren bed, wat ik jaren hebben mocht, dat is dat ik mijn ganse leven in God zijn huis blijven kon, om te zijnen wo herrlich de haar is, en am in zijn tempel te zeken. Wann ik in trouble kom, wordt hij mij in zijn woning sicher houden. Hij wordt mij in zijn zelt versterken, en mij op een hoogen stein sicher stalen. Dan wordt mijn kop hoog over mijn vriend, die aan mij zendt, Jehoven worden, doorwegen waar ik arm en zijn zelt met vrede, opverbrengen, am loven en dankleider zingen. Haar, hier mij wanneer ik luid schrie, hab medleid met mij en jef mij een antwoord. Als du zetst, komt zeg mij, zet mijn hart te die, die waar ik mij zeken. Dan versterkt dien gezicht ook niet van mij, schek dienen deine nicht am euer träg. Du wirst je mijn helper, dan steigt mij niet träg en verloot mij niet, o God, mijn Rader. Wann mijn Vater en mijn Mutter mij

0: eren. Laat mij zeggen gonen, zoals dien woord leert, en laat keine zin even mij macht hebben. Raad mij van die mensen, die mij onderdrekken, dat ik dien gebouten houden kan. Kijk met gevallen op dien knacht en onderrecht mij in dien gesatzen. Mijn tronen struimen van mijn ogen, wils mensen dien gebouten niet houden. Du, o haar, best gerecht, en dien gerechten zijn recht. Die gesatzen, die du handgelegd hast, zijn gerecht, doorop es falte verloten. Ik heb mij schier dood geëvert, wie in mijn jener dien woord verachten. Diene versprekingen zijn gründlich uitgeproefd worden, en dien knacht freit zich doortouw. Wanneer ik ook molerchen veracht zie, ik vergeet diene gesatzen nicht. Diene gerechtigkeit is ewig, en dien gesatz is waarheid. Trobel en verlegenheiten zijn even mij gekomen, aber diene gebouten zijn mijn vreid. Diene gesatzen zijn ewig recht. Geef mij dort, dat te verstonen, dat ik leven kan. Ik roep van ganzem horten, antwoord mij, o haar, en ik word diene gebouten houden. Ik roep die aan, mij te raden, en ik word diene gebouten houden. Ik sto nog bij dieste op en schrie nog help, wils ik verloot mij op dien woord. Ik blijf de nacht waken, even diene versprekingen no te denken. Haar, zo als du truhartig leuftolig best, zo horch nu ook no mij, en diene gerechtige rechten bewoor mijn leven. Die mij met beise afzichten no stonen, komen immer noder, aber die zijn wied af van dien gesatz. Aber du, o haar, best dich bij, en diene gebouten zijn aller waarheid. Ik heb al lang trek van diene gebouten geleerd, dat die du gegeeft hast, ewig te blijven. Kijk je mal no mijn lieden en raad mij, wils ik heb dien gesatz nicht vergeten. Strie du voor mijn zaken raad mij. Bewoor mijn leven, zoals du in dien woord versproken hast. Radung is voor de godloze wied af, wils de zeken nicht no diene gesatzen. Dien metleid is groot, o haar, en diene gerechtige rechten bewoor mijn leven. Ik heb veel vrienden jener, die mij vervolgen, aber ik heb diene gebouten nicht verloten. Ik zei de antruhe verachter, wat mij dat ekelt, ze houden dien woord nicht. Kijk wo hierin ik diene gebouten heb. No diene true hat je leven no, haar, stoik mijn leven. Dien woord is es nuscht als waarheid. Diene gerechtige satsen zijn aller ewig. Regierungsmannen vervolgen mij ohne oorzaak, aber ik vercht zes nuscht als dien woord. Ik vrei mij te dien woord zo als einer, der een grooten schatz fängt. Mij ekelt alle falschheid, en ik kan dat nicht lieden. Ik heb dien gesatz gieren. Ik loof die zevenmal den dag doorver, dat diene gebouten zo gerecht zijn. Grote vrede hebben die dien gesatz ieren, en nuscht kan die te val brengen. Ik loe no diene radung, o haar, en ik dou wat diene gebouten zaaien. Ik hol diene gebouten, wils ik heb de zeer gieren. Ik hol diene verschriften en diene gebouten, wils du kanst al mijn wee. O haar, hier mijn klagen. Geef mij aanzicht, no dienem woord te leven. Horch no mijn pracheren. Raad mij zo als du in dien woord versproken hast. Ik wou die loven, wilst du liest mij diene gebouten. Ik wou van dien woord zingen, wilst diene gebouten zijn alle gerecht. Lot diene hand reid zennen mij te helpen, wils ik heb diene gebouten voor mij gewählt. Haar, ik heb een verlangen no diene radung en heb een vreid an dien gesatz. Lot mijne zij leven, dat ik die loven kan. Mocht dien gesatz mij abrecht holen. Ik zie zo als een verbiestedet en verlorenet schob, Seg dienen knacht, wils ich hab diene gebouten nicht
1: Psalm,
0: vergeten.
1: Kapitel 120. Ein Leid ab der Reis nu Jerusalem te singen. Ich raub den Haaren an in meine Not, en hei hiert mi. Rad mi, o Haar, van de Lehne mit ihre hängert lichtfierende Tongen. Wat kon die de falsche Tong daunen, en wat kon de uitrechten? Da ja so als ein storchend Krieger seine Schorpe feilen, so als vier am Basenbaum. Wei mi, dat ich ein Fremder en Mensch sie, en an keder ere zelten wohnen mat. Ik heb al te lang mang dui gewoond, die nich op vred houden. Ik houl vred, ober wann ik wat zei,
0: Kapitel 121.
1: Ein Leid op de reis nu Jerusalem te zingen. Ik heef mine ogen op en kijk nu de boy. Van wie kämt mine help? Mine help kämt vom Haaren, de himmelen ied je mocht haft. Hei wat dien fout nich leppen loten, hei, de eva die wogt, wat nich schlopen. Bestemd wat hei, der Eva Israel wogt, nicht schleiprig, en wort ook nicht schlopen. Der Haar wogt Eva die, der Haar wogt Eva die en hält die bij sich am Schatten. Der Sonn wort die Eva dach nicht stärken, en der Mond ook nicht der Nacht. Der Haar wort die vor allet Beise bewahren, hei wort Eva diene Seil wogen. Der Haar wort Eva die wogen, wann du rückgehst, ook wann du nennt kämst, von nu an, en ook ab immer. Kapitel 102.

gebleven waren. Een ander maal kreeg Jeremia een noorrecht van dem Haren, nadem dat de kennig Zedekia en Jeruzalem met dat ganze volk een bond gemaakt had en zij gezegd hadden dat ze alle woorden ere sklaven, mannen ook vrouwen, de Hebreeën waren, freeloten. Keine menschen van Juda zullen een anderen mensch, die van zijn eenet volk kwam, als sklaven houden. En alle regeringsmannen en de andere versproken in den bond, dat zij ere sklaven, beides, de mannen en de vrouwen, freeloten worden en nicht meer als sklaven brokken. En zij leiden de freegonen. Aber Lota hielden zij dat verspreken nicht en verlangden dat de mannen en vrouwen, wanneer zij freeloten hadden, waar er zullen als ere sklaven deinen. Dan kreeg Jeremia desse noorrecht vom Haren. Dit is wat de Haar, de Israëlier God is, zegt. Ik moek einen bond met jene elderen, als ik hen uit Egypte uit de sklaverie bracht, en zeed. En dat zevende jaar zal een jedra, die een Hebreeën gekocht heeft, dem freeloten. Want de zes jaar gedeind heeft, zal je hem freeloten. Aber jene elderen horchten nicht no mij, en deiden nicht wat ik zeed. Je bekenden nu, en deiden wat ik als recht zag, en zeiden te jene metmenschen, zij zullen freeloten worden. En je moeken einen bond in dat huis, dat meent heit, dat je dat tonen worden. Aber nu heb je dat niet geholen, en hebben eine schand op mijn nomen gebracht. Ein jeder verlangt ware, dat zijn sklaven zullen terugkomen. De mannen en vrouwen, die hij freeloten had, dat zij doorheen gonen kunnen, wo ze wollen, zullen aan ware als sklaven deinen. En dorto zegt de haar, je zijn mij niet gehoorzaam geweest, en je hebben geen freeloten angezegd voor jene metmenschen, die je hielden. En nu wo ik, zegt de haar, ein freeloten ewa jund uitspreken. Je waren dat schwert en de krankheid en de hungersnood freegejeeft worden, dat alle veldje op de welt dat schudderen wordt ewa jund. En met die menschen, die mijn bond verachten, die wat dat niet hielden, wat ze ver mij versproken, wo ik zo doen als met dat kalf, want ze aan twee stekker schneiden en door tweschen dergingen. De regeringsmannen van Juda en van Jeruzalem, de aangestelde, de priester, en dat ganze volk van hun land, wat tweschen de twee halften van dat kalf dergingen, wo ik en de vriend, die aan om leven stonen, ere macht komen loten, en ere doodes waren van die veel in de loft en de tieren op de stap vervreten waren. En Zedekia, de kennig van Juda en zijn regeringsmannen, wo ik en ere vriend, die aan om leven stonen, ere macht geven. En ik wou aan in de macht van de armee van dem kennig van Babel geven, die zich nu van jun trigger getrokken haft. Horcht mo, ik verlang dat van aan, zegt de haar, en wou aan waar trigger om deze stad brengen, en ze waren je in deze stad kampen en gewennen, en waren die verbrennen. En ik wou de steden van Juda te in de wildnis mokken, kapitel 34. En die tijd als Joachim, Josia zijn zoon, kennig en Juda weer, kreeg Jeremia deze noorrecht van haren. Go amol nu de Rechabite en zei aan, zij zullen met die num tempel komen. Neem aan an eine van de stoven an de buiten woont vom tempel en beide door wien aan te drinken. En ik ging en bracht Jaazania en zijn breider en ere zeens en al de Rechabite num tempel. Jaazania wie Jirmeja zijn zeen en Habatsinja zijn groot zeen. En op am tempelhof vierde ik aan nu de stof, woon Hanan zijn zeens geheerd. Hanan wie Jigdalja, de Gottesman, zijn zeen, en de stof wie bezie de volksleiders ere stof, en boven Maaseja zijn stof. Maaseja wie Shalom zijn zeen, en wie de wachter voor de tempelpoorten. En ik stal de Rechabiter wat koffels ver, en ook krokken van wien, en zeed ze zullen wien drinken. Aber zij nemen den nicht. Zij zeden, wie drinken geen wien? Jonadab, Rechab zijn zeen, haft ons gezegd, je en jene nog komen zullen nie nicht wien drinken, je zullen jünt nicht hieser buren, je zullen kein Sod zeien, en je zullen keinen Wiengarten anplanten oder ehnen. Je zullen jünt ganzes Leben in Zelten wohnen, dat je lang in dat Land leven kennen, wo je ramwandern. Wir holen uns an alles, an dat wat uns vor der Jonadab, Rechab sin Sehn, gesagt haft. En do we een drink wie niemals in ons leven wien, nicht wie, en ook nicht onze frühes oder kinder. Wie buren nicht hieser tum dobennen wohnen, en haben keine Wiengordes oder Flecke oder Sod. Wir wohnen in Zelten, en daunen alles so, als ans Stamm vor der Jonadab uns dort vergesagt haft. Bloß aus der babylonische König, Nebukadnezar, mit seiner Armee mit Mana von Chaldea in Aram anfängt, das Land einzunehmen, seht wie uns, wie würde nur Jerusalem tragen. Dort ist, wo wir nu in Jerusalem wohnen. Und dann kriegt Jeremia dessen nur recht vom Haaren.
Detta svarte har